0: Wij zijn de Young River.
1: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Nederlandse en Belgische countrysterren stralen bij Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, hier ist Hermann Lammersmeier bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deinen Lieblingssender.

0: Dus zo erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Buffalo Bill, die on to my feet. Tweedly tweet sweet. And when you kiss me the way you do, who do you do? Oh, you make me want you, 'cause you're so sweet. Oh, go away. Now go away, Dad Burnett. You do something to me.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
4: I knew someday you'd find out about San Quentin.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, start van een mooi thema, American Celtic Connections. Europeanen emigreerden naar het nieuwe land, Amerika, en namen hun muziek mee. In de Transatlantic Connections vonden bijeenkomsten plaats in Schotland, Ierland en ook in Nashville. De Ierse supergroep de Chieftains hadden een hoofdrol bij vele initiatieven. Ook anderen behoorden David Wilkie en Cowboy Celtic, The Drover Road to Elmore. Straks een vroege samenstelling van de Dixie Chicks met een Irish medley. Hier zijn de hoofdrolspelers, de Chieftains met Bonnie Raitt, Estor Mo Croy.

Marriage Made in Hollywood van de eer Paul Bradley van de Transatlantic Sessions. Straks de koers met de Chieftains, I Know My Love. Mary Duff blijft in haar homeland en was favoriet bij de vele Floralia Country Festivals in Oosterhout.

Wild Rippling Waters. David Wilkie en Cowboy Celtic met zangeres Denise Whitnell. Straks The Chieftains en Sting. Our Hero. Hier is Eddie Reader met haar prachtige Hummingbird. Meer American Celtic Connections? Laat het eens weten. Laat eens weten hoe je de muzikale smeltkroes vindt. Jannie@countrygezet.nl.

Morin Gadilas, de ranking family uit Canada, spreken het vast beter uit. Mark Knopfler maakt ook uitstapjes in Keltische sfeer. Howl Away. Hier is Michael Doucet, La Danse de la Vie.

Mary's Wedding, feest met de Rankin Family. Cowboy en Celtic smelten samen bij David Wilkie en dat levert bijzondere muziek op. Whoopie Tai Tai, Yo Get Along, Little Donkeys en Mendo Caroline. Straks meer Transatlantics, parels in Greener Country.

Darcy Farrow, David Wilkie en Dennis Whitnell. Een schitterende uitvoering. Welkom terug bij Greener Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Natalie Merchant. The Lowlands of Holland. Hier is Ricky

The Fields of Etnerai, een parel van Mary Duff met haar stem van goud. Dennis Whittle, over Indiana. Hier is eerst Rosanna Kes, 40 Shades of Green. Kijk eens om je heen hoeveel tinten groen er zijn.

Kingdom of Gold, ook dit is van Mark Knopfler. Zelfs Mick Jagger zong onder de vleugels van The Chieftains, The Long Black Veil. Hier is eerst Nancy Griffith, Always Will, van de Transatlantic Sessions.

Het gaat over een bruin meisje. De uitspraak zal ik u besparen. De Rankins namen hun Ierse roots mee naar Canada. Nobody Wins, overtuigende uitspraak van Rodney Foster. Greenwood Country heeft een meervoudige betekenis. Green is natuur, maar ook muziek van het Groene Eiland. Hart is muziek uit het hart, met liefde gemaakt in het groene hart. Dat is voor ons de brede omschrijving van Greenwood Country. Hoe vind je onze keuze?

Down by the Sally Gardens, Mary Duff, van haar album Silver and Gold. Tot slot genieten we nog van de Celtic Cowboy, David Wilkie, met Lorena Yellow Rose of Texas. Maar hier zijn eerste Chieftains, met Mark Knopfler, The Lily of the West. Dit was Green Hot Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week recent werk in vele smaken.

0: Onze programma's steunen Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan country muziek in de meest uitgebreide zin van het woord uit Nederland en België. En we openen met Robert Westen en Life's a Beach. Doe het heel bevors. Nobody's dying today.
2: If there's a heaven, God must be happy.

0: via honderden kilometer glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Hallo, ik ben Jackson Man. En ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

I wasn't born intensely van de Walkers. Voor jaren Biggs en Brighter Days en I Want to Live Like That van Sander Parijs. Gaan we nog een keer naar Han van Eyck luisteren in The Pouring Rain.

Simple Man van René Hagen, voor Ina Rose met Good Riddance en Goodbye en John en Inke met The History of My Heart. Het eerste uur zit alweer aardig op. Hier is Little Kim en The Queen of the Silver Dollar. I got a queen.

Echoes of Paradise van Alice McGray, daarvoor Lana G met Dance Till Dawn. Ja, en dan nog één nummer te gaan en dan gaan we even luisteren naar het nieuws. Maar dan, daarna ben ik weer terug met een hele uur country kicking. Ik ga eruit met Mike Blomsteel en Barely Made It Home. Dus gewoon heel graag. Veel plezier bij Mike en heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. En we openen dit uur met Julie Lina en You Should Know. Door met Michael de Hollander. Fluister zachtjes, mijn naam.

Pils from South met Sea of Heartbreak. Fokke en Hilde met Better Move It On Home. En I Don't Wanna Wait No More van Esther van Kommer. Gaan we naar Koen Vaal en Steady on the Gun.

0: Lindsay en Laura Lynn met onder het maanlicht. De Voor de Marshall en What Makes the World Go Round. En de Turbo klinkt nog steeds van Walter Baron. Heel veel terug in de tijd. John de Mol met zijn El Paso.
1: Ergens in Texas, in het stadje.

Was ik maar terug in het stadje El Paso, waar kon Maria beneden mijn schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. Liefde is sterker dan angst voor de dood.

even zonder stoppen van Johnny Trash. Daarvoor de Heartstrings en Let's Make It Count. En Frankie Goldwings met de door Hilde Vos geschreven nummer The Pen of Tomorrow. Gaan we naar Lonneke.

met Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Country Kicking. Natuurlijk bedank ik jullie voor het luisteren, ook naar deze aflevering. En volgende week ben ik er weer, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, gewoon bij jullie eigen favoriete station met Country Kicking. Ga eens naar de website k-rp.nl en dan zien jullie dat we eruit gaan met Guido Belcanto en Pearly Spencer. Nogmaals dank voor het luisteren. Dag allemaal.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Grens. En ja, County Grens staat nog steeds in de vakantiemodus. Wat inhoudt dus dat we geen vaste items hebben. Wel hebben we deze periode, het eerste uur, altijd één artiest special. En het tweede uur, nou ja, dat zien we wel wat we dan draaien. We hebben deze keer Johnny Cash als special. En Johnny Cash is geboren als J.R. Cash op 26 februari 1932 en overleden op 12 september 2003. En Johnny was een Amerikaanse singer-songwriter. Het grootste deel van zijn muziek bevat thema's van verdriet, morele beproevingen en verloren.

0: En Jon is toen bekend om zijn diepe, kalme bas-baritonstem. En het geluid van zijn begeleidingsband, de Tennessee Three, dat werd gekenmerkt door de dreunende gitaarritmes die aan een trein deden denken. We gaan naar Give My Love to Rose.
1: I found him by the railroad.

Omdat zijn moeder hem John wilde noemen en zijn vader liever Ray, sloten ze een compromis door hem de initiaal JR te geven. En toen Kees naar de middelbare school in dienst trad bij de luchtmacht, mocht hij geen initiaal als voornaam gebruiken, dus nam hij de naam John R. Kees aan. In 1955, toen hij een contract tekende bij Sunrise, begon hij de naam Johnny Kees te gebruiken. Wagner, I still miss someone.

Johnny Cash nam op 7 juli 1950 dienst bij de luchtmacht, kort na het begin van de Koreaanse oorlog. Na zijn basisopleiding op Lackland Air Force Base en zijn technische opleiding op Brooks Air Force Base, beide in San Antonio, Texas, werd hij toegewezen aan de 12e mobiele radiosquadron van de US Air Force Security Service in Landsberg, West-Duitsland. We gaan naar Eichhorn Stripes.

In 1954 verhuisde Kest naar Memphis, Tennessee. Hij verkocht huishoudelijke apparaten terwijl hij studeerde om radioomroeper te worden. En s'avonds speelde hij met gitarist Luther Perkins en bassist Marshall Grant. En Perkins en Grant stonden bekend als de Tennessee Two. En Kes verzamelde de moed om studio van Sun Records te bezoeken, in de hoop een platencontract te krijgen. We gaan naar Oh Lonesome Me.

Op 4 december 1956 kwam Elvis Presley langs bij Philips van Sun Records, terwijl Carl Perkins in de studio nieuwe nummers aan het opnemen was met Jerry Lee Lewis als pianist. En Cass was ook in de studio en de vier begonnen een geïmproviseerde jam sessie. En Philips liet de tapes lopen en de opnames, waarvan er bijna de helft gospelsongs waren, zijn bewaard gebleven. Ze zijn sindsdien uitgebracht onder de titel Million Dollar Quartet. We gaan naar Peace in the Valley.

Aan het begin van zijn carrière kreeg Kes van collega-artiesten de plagerige bijnaam de begrafenisondernemer, vanwege zijn gewoonte om zwarte kleding te dragen. Hij zei dat hij daarvoor koos omdat het makkelijker was om die schoon te houden tijdens lange tournees. En begin jaren 60 toerde Kes met de Carter Family, waar inmiddels ook dochters van Mother Mabel, Anita, June en Helene regelmatig deel van uitmaakten. We gaan naar Dark as a Dungeon.

Hoewel hij in veel opzichten de controle van zijn verslaving aan het verliezen was, kon Cash dankzij zijn ontembare creativiteit nog steeds hits scoren. Zijn vertolking van Ring of Fire was een crossover hit die nummer 1 bereikte in de country-hitlijsten en de top 20 van de pop-hitlijsten haalde. Het nummer werd oorspronkelijk gezongen door Anita, de zus van Gene Carter, maar het kenmerkende arrangement van blaasinstrumenten en mariachi-stijl werd door Cash zelf bedacht. We gaan naar The Ballad of Ira Hayes.

Eind jaren 50 begon Cash concerten te geven in de gevangenissen. En zijn eerste noemenswaardige gevangenisconcert speelde hij op 1 januari 1958 in de San Quentin State Prison in Californië. En deze optredens werden live opgenomen en uitgebracht op zeer succesvolle albums, zoals Johnny Cash uit Folsom Prison in 68 en Johnny Cash uit San Quentin, op uitgebracht in 69. En beide albums bereikten de nummer 1 positie. We gaan naar The Streets of Laredo.

we beat the drums slowly, played the fife lowly, we bitterly

Van juni 69 tot op het 71 speelde Cash de hoofdrol in zijn eigen televisieshow, de Johnny Cash Show. En de show, geproduceerd door Screen Gems, werd opgevoerd in het Ryman Auditorium in Nashville. En de Stadler Brothers verzorgden het voorprogramma in elke aflevering. De Carter Family en de rockabilly-legende Carl Perkins maakten ook deel uit van het vaste gezelschap van de show. En Cash boekte ook graag bekende artiesten als gasten. We gaan naar Everybody Loves a Nut.

Begin jaren 70 had Kes zijn imago als de Man in Black gevestigd. Hij trad regelmatig op in volledig zwarte pakken met lange zwarte jas tot aan de knieën. Deze outfit vormde een contrast met de wat strass versierde pakken en cowboylaarzen die de meeste grote country-artiesten van zijn tijd droegen. En Kes zei dat hij volledig zwart droeg namens de armen en de hongerigen. We gaan naar Daddy Zang Bass.

Toen Johnny in 1970 voor het eerst werd uitgenodigd om in het Witte Huis op te treden, verzocht het kantoor van Richard Nixon hem om Okie from Muskogee, een nummer van Merle Haggard, en Welfare Cadillac, een nummer van Guy Drake, en A Boy Named Sue te spelen. Cash weigerde de eerste twee te spelen en koos in plaats daarvan andere nummers, waaronder de Ballad of Ira Hayes en zijn eigen composities What is Truth en Man in Black. We gaan naar Man in Black.

Op 18 juli 1950, tijdens een basisopleiding met de luchtmacht, ontmoette Cass de 17-jarige Italiaanse Amerikaanse Vivian Libetto in een rolschaatsbaan in San Antonio, Texas. En op 7 augustus 1954, een maand na zijn ontslag, trouwden ze in de Rooms-Katholieke Kerk Sint Anna in Sint Antonio. En ze kregen 4 dochters, Rosanna, Katie, Cindy en Tara. We gaan naar One Piece at a Time.

Ja, Johnny Cash ontmoette June van de beroemde Carter Family tijdens de tournee en de twee werden smalverliefd op elkaar. In 1968, 13 jaar nadat ze elkaar voor het eerst backstage in de Grand Ole Opry hadden ontmoet, vroeg Cash June ten huwelijk tijdens een live optreden in Londen, Ontario. En het paar trouwde op 1 maart 1968 in Franklin, Kentucky. En ze kregen samen 1 kind, John Carter Cash. Geboren op 3 maart 1970. We gaan naar een live uitvoering van Ghost Riders in the Sky. En dat is live in Montreux.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En zit in tweede uur dus. En we sloten het eerste uur af met Johnny Cash nog een keer. Mobile Bay. En tijdens de laatste fase van zijn carrière bracht Cash de albums America 3. Solitary Man uit 2000 uit en American 4, The Man Comes Around uit 2002 uit. En American 4 bevat covers van verschillende rockartiesten uit de late 20e eeuw. En zijn vrouw June overleed op 15 mei 2003 op 73-jarige leeftijd aan complicaties na een hartoperatie. En op 12 september 2003 overleed Cass zelf op 71-jarige leeftijd. Dat was de special van Johnny Cash. We gaan verder met de verzoekjes van Early Bird. Ja, vorige week ook al gedraaid, maar we gaan er toch nog een paar van draaien. In Friese Akrum werd de countrygroep Early Birds opgericht door bassist Albert Veld, zanger-gitarist Henk Waringa en aangevuld met drummer Koenen Paulusma en zanger-gitarist Siebren Bangma. We gaan naar Hey Mr. DJ.

Nou, Early Bird begon bijna 40 jaar geleden als zeskoppige formatie, maar dunde in de loop der jaren uit tot het huidige duo Karen en Willing en Hendrik Waringa. Ja, dat klopt nou niet meer trouwens, want hij is nou met zijn kleinzoon van Hendrik. De countrymuziek van Early Bird, wie platen over de hele wereld verkocht zijn, stoelt op de door Chet Atkins gecreëerde Nashville sound uit de 60s. We gaan even twee draaien. I'll Still Love You So. Daarna Nashville, Tennessee.

Ja, de verzoekjes van de tweede uur, de eerste tenminste, komen van Jan en Matty van Houten uit Ruisterveen. De early bird was hun keuze. Ook de volgende, Meetje Dunny en Barbara Mantrell, die na Meetje Dunny kwam, is de verzoek van Jan en Matty. We gaan naar Crazy Lovers van Meetje Dunny.

Ja, Barbara Mandrell is geboren in Houston op 25 december 1946. En Barbara is een Amerikaanse countryzangeres en multi-instrumentalist. Met 55 hits in de Amerikaanse hitlijsten. En Barbara Mandrell telt als een muzikaal wonderkind dat op jonge leeftijd tal van instrumenten beheerste. Haar spel op de steelgitaar imponeerde zelfs Chet Atkins en op 11-jarige leeftijd trad ze voor de eerste keer op in een plaatselijke tv-show. We gaan twee van haar draaien, Love is Fair en daarna Bedroom Reunion.

De O'Kanes waren een Amerikaans country duo bestaande uit Jamie O'Hara en Kieran Kane, beide zangers en gitaristen. En het duo was actief tussen 1986 en 1990 en die namen 3 albums op. En Kane werd geboren op 7 oktober 1949 in Queens, New York. En O'Hara leefde van 8 augustus 1950 tot en met 7 januari 2021. En Kane werd geboren en groeide op in Toledo, Ohio. We gaan... Kane, dat zal O'Hara wel mee bedoelen worden, denk ik. Nee. Maar goed, het maakt er niks uit. We gaan een nummer draaien van het duo. Tell Me I Was Dreaming.

Ja, we kennen hem ook in de uitvoering van de West Virginian Railroad, een Nederlandse band. En die, daar heb ik hem het eerste van gehoord, maar deze uitvoering is ook wel heel mooi, vind ik. Maar goed, we gaan naar I Like Beer. Whisky is eraf en champagne kost te much. En daar had Tom T. Hall het over.

James Travis Reeves is geboren in Galloway op 20 augustus 1923 en overleed in Nashville op 31 juli 1964. En Jim Reeves was een van de eersten die met close talking microfoontechniek werkte. Iets dat zijn stem extra goed deed uitkomen. En hierover had hij met de opnametechnicus een zo hooglopende ruzie dat hij tussen 1962 en begin 1964 geen opnames meer maakte. We gaan even twee van hem draaien. I'm Gonna Change Everything en daarna Whispering Hope. Yeah.

dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

This Was Made is een nummer geschreven door de countryzanger-songwriter Roger Miller, die het in 1961 opnam. Het werd een hit voor de Del Shannon in 1962. En de opname bevatte een kenmerkende jodelsong van de artiest, die destijds populair waren in sommige countrymuziek. We gaan hem naar horen laten horen in de uitvoering van Roger Miller.

En zelfs André van Duin heeft er een Nederlandstalige versie op gemaakt. Met een beetje dezelfde tekst, denk ik. Ook de volgende is een Nederlandse versie van. Met dan door onder andere Dick van Altena. En dan heet het Stop the Ball. We gaan naar Willen Jennings. Stop the World and Let Me Off.

Ja, we gaan toch maar eens een uur volgooien met countrymuziek, maar niet Engelstalig, allemaal andere talen. Dat gaan we, ik weet niet, volgende week, maar misschien doen we dat nou wel eens. Nou, Reba McEntire gaan we nu. En die is geboren als Reba Nell McEntire in McAllister, Oklahoma, op 28 maart 1955. En Reba is een Amerikaanse countryzangeres. In haar jeugd leerde ze zowel het rodeo rijden als zingen en bespelen van muziekinstrumenten. Samen met haar zus Alice Susie en haar broer Paken vormden ze eind jaren 60 een band die bekend kwam te staan als de Singing McEntires. We gaan een nummer draaien, Don't You Believe Him.

Poppertop is een country nummer geschreven en oorspronkelijk opgenomen door Ned Stuckey in 66. De eerste hitversie werd in mei 67 uitgebracht door Jim Ed Brown. En later werd het nieuwe leven ingeblazen door Alan Jackson. We gaan de uitvoering van Jim Ed Brown voor u draaien. Poppertop again.

Hello Walls is een Amerikaans countrynummer geschreven door Willie Nelson en voor het eerst opgenomen door Farron Young. En de tekst beschrijft een eenzaam gesprek tussen man en zijn muren, raam en plafond, nadat hij door zijn geliefde in de steek is gelaten. We gaan hem horen in de uitvoering van Farron Young.

Nou, we eindigen met de Carter Family. En dat nummer zijn we bekend van John Denver, zou ik zeggen. Take Me Home, Country Roads. Ik zou zeggen, tot volgende week.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hello everybody, I'm Bertil from the Swedish country band Highway 40. Keep listening to Crossroads Country Radio.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hi, this is Dennis LeCourrier, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

sick now. My days are numbered. Come all you young gals, and I'll

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.